De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: info.
1: De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

Info. De Stolwijkse Zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoldebat in Stolwijk de jaarlijkse Zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter. Uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

info. Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Capelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algerabrug.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De IJsclub Vriest bestaat 130 jaar en daarover het volgende. Dag luisteraars, het 130-jarig bestaan van de IJsclub Vriest wordt gevierd op zaterdag 27 juni. Om 5:30 's middags verzorgt niemand minder dan burgemeester Hans Beenakker de officiële opening van de feestelijke bijeenkomst. En jeugdige inwoners van Vriest die kunnen die dag gratis deelnemen aan een skielerkliniek die begint om 5:30 's middags. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubvriest.nl.

0: Radio-info.
1: Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimp aan de IJssel. Wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Regio Info.
2: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

info. Een korenfestival in Rotterdam. Op zaterdag 13 juni vindt voor de zesde keer het korenspektakel Rotje Koor Festival plaats. Het centrum van Rotterdam bruist die dag van zang en gezelligheid. Met 100 koren op ruim 20 binnen- en buitenpodia, verspreid over bijzondere en historische locaties in het hartjecentrum van Rotterdam. De optredens beginnen om 11 uur 's morgens. Ook daarbij bent u van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: regio-info.
1: Een digitaal café in Haastrecht. Op donderdag 11 juni is er weer een digitaal café in de bibliotheek aan de Grote Haven nummer 2 in Haastrecht. En wel 's morgens tussen 10 en 11 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3:00 middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3:00 middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bugbee.

0: regio-info.
1: Nieuws van Lekkerkerk verteld. Dag luisteraars, Lekkerkerk verteld. Die organiseert op zondag 14 juni alweer voor de vijfde maal een verhalenmiddag. Ditmaal trekken de vertellers het dorp in en dragen ze op 6 verschillende locaties verhalen voor. Allemaal rondom het thema groot, groter, grootst. De middag start om 1:30 bij het Huisje van de Zeeuw. En het ticket voor deelname bedraagt €7,50 per persoon. Voor meer informatie en of kaarten bestellen, kijkt u op de website dorpshuislekkerkerk.nl. Zondag 14 juni, Lekkerkerk vertelt.

info. Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: info.
1: De Stolwijkse Zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoordebat in Stolwijk de jaarlijkse Zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter, uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
2: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
4: En die penalty gaat erin. Kamsik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
2: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
2: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
4: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
2: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
6: Zo lang mogelijk meedoen. Dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

info. Een korenfestival in Rotterdam. Op zaterdag 13 juni vindt voor de zesde keer het korenspektakel Rotje Koor Festival plaats. Het centrum van Rotterdam bruist die dag van zang en gezelligheid. Met 100 koren op ruim 20 binnen- en buitenpodia, verspreid over bijzondere en historische locaties in het hartjecentrum van Rotterdam. De optredens beginnen om 11 uur 's morgens. Ook daarbij bent u van harte welkom.

0: Regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daarom zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
4: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
2: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
5: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
6: Zou ze ook morgen willen invoeren?
5: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
2: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
7: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, Het Luisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen.
3: Ja, dat was even een stilte, zo net na 9 uur. Mensen, kinderen nog aan toe. Goedemorgen. De verrassingen die zijn de wereld nog niet uit. Ik bedoel, alles klaargezet, alles geprepareerd, zoals ze dat dan mooi heten. En dan druk je op een bepaalde knop en dan hoor je niks. Ja, goed begin is het halve werk. Hartelijk welkom op deze 10 juni 2026. Tot 12 uur zijn wij weer bij u. Om de week, punt 1, de eerste helft daarvan af te ronden. Dat is 1. En punt 2, allerlei zaken te benoemen en te behandelen. En ja, gewoon door te geven aan u, luisteraar van RTV Krimpene Waard. Om u op de hoogte te laten blijven en zo. En als wij het weten, weet u het ook. Afijn, we weten het allemaal, hè, van dat hele verhaal. En wat we ook niet vergeten, dat is dus de muziek. Maar ja, ik moest de zaak weer helemaal herstarten. Dus ik ben op dit moment even alles kwijt. En moeten we even improviseren. En dat doen we dan ook natuurlijk, want dat hebben we wel meer gedaan door de jaren heen. En nou ja, goed, de muziek dus. Stukje muziek, goed voorstel, goed plan.

Juist, dat was dat. Hè? Dat was Golden. Nou ja, Golden. Ja. Misschien wel wordt de dag nog voorzien van een goudrandje. Want horen wij vandaag bij het noorden of horen wij bij het zuiden? Dat is altijd hier in het midden van Nederland is dat altijd een punt. Want een paar kilometer opschuiven en het weersysteem is weer een heel andere dan dat we zouden denken. Als we bij het noorden horen, dan staat de vlag prima. Want daar breekt de zon door en zo. En nou is dat hier ook af en toe wel zo. Maar of er nou nog bijtjes zullen komen vandaag, dat weet ik niet. Vannacht zijn er wel hier en daar een paar plantjes geweest die de nodige water hebben gekregen. En dat is dan ook alles ook. Maar ja, s'nachts, dat is niet belangrijk. Dan zijn we er niet zo bij, bewust bij, als het goed is. Maar wat er vandaag zou best wel eens droog kunnen blijven. Gerard van der Stelt, als hij tijd heeft, hij heeft gezegd misschien wel, misschien niet. Nou, we laten ons verrassen. Hij kan misschien wel een geschikt moment vinden om dus toch eventjes ons te voorzien van de nodige weerberichten. En de details daarvan en de puntjes op de i zetten. Want wat ons inderdaad bezighoudt, hoe gaat het dit weekend worden? Want het schijnt zo te zijn dat daar een omslag zal gaan plaatsvinden. Qua weer en zo. Dus van herfst. Achtige voorjaarstoestanden naar echt voorjaar, dan wel zomer. Nou.

Zo, Agda in de Munnik. Met morgen wordt fantastisch. Morgen is donderdag, hè? Ja, dat is altijd een sterke dag. Ja, dat is typisch. Vaak is maandag een beetje een zwakkere dag. En dan donderdag, wauw, dat is er. Dat is hem gewoon. Ja, ik weet ook niet waarom dat zo is. Maar het zal wel onderzocht zijn en zo. Want er zijn zoveel instanties. En die van alles en nog wat laten weten en onderzoeken en zo. Ik kom er net achter dat onze buurman, of is de buurvrouw, Krim van Dijssel. €750.000 wordt er besteed aan een jubileumjaar. Dus ze zijn jarig binnenkort. 750 jaar. Zo, nou, daar zullen we dan nog wel het een en ander van horen, denk ik, zo hier en daar. Maar die €750.000, die wordt niet besteed aan de feestelijkheden. Dus dat zal anders wezen. Heb je trouwens, ik weet het niet hoe het afgelopen is, maar er zou groen licht gegeven zijn voor de realisatie van een McDonald's restaurant op de locatie van waar vroeger de Breekade was, langs de provinciale weg, hè, daar ergens bij Krimpen, afslag Krimpen aan de Lek. Dus vanuit de provinciale weg. Dus er schijnen een hele hoop bezwaren geweest te zijn. Die zijn of gecorrigeerd of geneutraliseerd. En er zijn ook onderzoeken gedaan wat betreft zwerfvuil, wat betreft de verkeersafval handeling en dat soort zaken meer. En dat schijnt allemaal afgerond te zijn. En de gemeenteraad van onze buurman of onze buurvrouw, Krimpen aan de IJssel, die gaat er voor de rest over. Want het is tenslotte grondgebied Krimpen aan de IJssel. En als je de deur dicht doet aan de voorkant van dat gebouw wat er komt te staan, dan sta je in één keer in de gemeente Krimpenerwaard. Want het zit precies zo'n beetje op de grens. Leuk, hè? Ja, dus komt hij er of komt hij er niet? We zullen het afwachten. Waarschijnlijk toch wel, hè? Toch wel, hè? We zien het wel of de heistelling binnenkort verschijnt en zo.

Zo, wat is dat? Zwart en blauw, hè? Black and blue, ja. Nou, mooie kleurcombinatie. Maar het is wel 20:20. En ja, tot ergens de eerste helft van augustus, specifieker gezegd 10 augustus, is er een project aan de gang. Want dat is in het kader van de realisering van andere natuur in de Krimpenerwaard. En dat staat erbij, en daar zet ik toch wel zeer, zeer veel vraagtekens achter deze zin, hoor. Van om het unieke slagenlandschap in de Krimpenerwaard te behouden en te versterken. Dan ben ik niet meer thuis eigenlijk. Want dat is dus echt niet aan de hand wat betreft de realisering van die andere natuur. Want het is gewoon een hele andere inrichting. En dat heeft niks meer te maken met het slagenlandschap en zo. Dus, maar goed, dat even tezijde. Het is wel zo dat er reeds 1500 hectare van die 2250 hectare in Krimpenerwaard is gerealiseerd. En de rest volgt nog. En dat zijn dan de twee laatste gebieden die dus aan de beurt zijn om zeg maar omgeturnd te worden naar andere natuur. Vanaf jongstleden 8 juni is het dan noodzakelijk schijnbaar om vrijgekomen grond uit het deelgebied Bilwijk, die dus al is afgerond, met trekkers en aanhangers naar de deelgebieden Veerstalblok het Bijense dus te transporteren. Daar is die grond nodig om dus pijlscheidingen aan te leggen voor realiseren van de gewenste waterpijlen en zo. Dus nou, dat is daarvoor nodig. En waar gaat dat dan om? Nou, het gaat wel over zo ongeveer 2000 transportbewegingen die dus plaatsvinden in dit gebied. En over meerdere maanden wordt dat gelukkig verspreid. En niet allemaal tegelijk, gelukkig maar. Maar met een gemiddelde inzet, zeg maar, van 5 tot 10 trekkers, dus vrachten per dag, moet men rekening houden met dus enige overlast in het verkeer op de routes waar dit plaatsvindt. In totaal wordt ongeveer, en dat zijn wel getallen mensen, 20.000 kubieke meter grond wordt er verplaatst. En dat kan eventueel dus, zoals ik zeg, leiden tot eventueel een kleine verkeershinder. Zal wel meevallen, want ja, het is gewoon mogelijk. Tot en met 17 juli, tussen 8:30 en 16:00 is dat het geval. En daarbij wordt extra aan de verkeersveiligheid gedacht. Met name ter hoogte van Goudseweg, Bilwijk en op de op- en afritten van de N207 en zo. Ja, jongens, 2000 bewegingen en dan 20.000 kubieke meter grond en zo. Ja, nou ja, goed, dat zij zo. Maar even opletten als die trekkers daar rijden, want die zijn zo breed als de weg zelf, hè, tegenwoordig.

Ja, zo is hij. En niet anders. De Mavericks waren dat natuurlijk nog weer eens een keer met Dance the Night Away. Ja, het is woensdagavond, hè? Dan zou het kunnen gebeuren. Je weet het echt niet. En zo. Zullen we eens even naar buiten kijken? Hè? Want dat hebben we de laatste tijd nog niet zo vaak gedaan. We zien wel wat van alles en nog wat eigenlijk. We hebben wat bewolking. Ik zie wat blauwe plekken, zie ik in het firmament. En het schijnt dat het bovenin, op een aantal honderden, misschien wel duizenden meters, dat het daar knap koud is. Heb ik ook gehoord, hoor. Maar goed, en misschien is dat wel zichtbaar in de vorm van de wolken en zo. Ik zie van die kleine bloemkooltjes, die misschien vanmiddag wel heel groot zullen worden. En we hebben te maken met een klein een beetje wind. De bladeren van de bomen hier aanwezig bij de studio van RTV Krimpenerwaard. Die staan een beetje in de weer te kabbelen als het ware. Dus er is een klein blikje over de polder en zo. Dus dat is mooi meegenomen. Hoe warm zou het eigenlijk zijn? Graad of 14? Ik gok 14. Nou, 14 graden. Het kan beter, maar het zal ook beter gaan. Tenminste, dat is wel de verwachting. En dan zullen we zien waar het allemaal blijft. Vogeltjes? Nee. Fietsen in de stalling van de basisschool naast ons? Ja, die zijn er volop aanwezig. Maar vogels? Nee, heb ik nog niet gezien vandaag hier in de buurt. Jammer eigenlijk, hè? Jammer eigenlijk. Ja, beetje rustig aan. Danny Vera, goedemorgen, jongen. The Night of the Thousand Lights.

Ja, everything changed when you are around. Wat een mooie zin. Verwerkt in de tekst van Night of a Thousand Lights van Danny Vera. Aha, 9:30. Mooie tijd om u te vermelden dat de gemeente die werkt aan een visie op dorps- en gestapeld wonen. Dorpswonen, wat is dat eigenlijk? Oh, dat is in stand houden van de vitaliteit van de kernen, zoals wij die kennen hier in Krimpenerwaard. Want de gemeente dus, die is dus inderdaad aan het werk om een visie op dit verhaal samen te stellen. En gestapeld bouwen, dan moet je dus denken aan een laagje extra of een laagje 1, 2, 3, 4, misschien wel 5 hoog gaan bouwen en zo. Want ja, het is het feit, de aanname is altijd geweest en is besloten dat er tot 2040 zo ongeveer 4000 wooneenheden bij moeten komen, waarvan 60% gelijkvloers. En die andere 40% die zullen dat niet gelijkvloers hoeven te zijn en zo. En dat zullen dus waarschijnlijk appartementen of zo worden. Dat is althans de gedachte. Er zijn om u te betrekken bij het samenstellen van deze visie, zijn er inwonersbijeenkomsten dus gepland, inloop bijeenkomsten liever gezegd. En die worden georganiseerd vanaf 15 juni aanstaande. Om te beginnen in Oude Kerk aan de IJssel. En dat is allemaal in de bibliotheek in Oude Kerk aan de Kerkweg 82D. En dat is vanaf 4 uur 's middags. Nee, vanaf 2 uur tot 4 uur 's middags. En datzelfde gebeurt ook op diezelfde datum. Op de 15 juni aanstaande tussen 7 en 9 uur in de bibliotheek van Gouderak. Dus dat is om te beginnen. En voor de rest komt Lekker Kerk, Krimp aan de Lek, Amstelberg, Amstelschoon. Nou ja, de rest aan de beurs. En dat is dan na verloop van tijd. En daar zullen wij dus dan tegen die tijd wel melding van maken en zo. Maar het is wel best belangrijk, want het heeft alles te maken met hoe ziet ons kernenlandschap de lijnen, de als je aankomt rijden, dus hoe komt dat eruit te zien? Wordt dat hoog, wordt dat laag en zo? En wat zijn dan de voorkeuren en wat is er vooral mogelijk en zo? Dat is dus wel belangrijk en zo, dacht ik zo, hè? Dus de visie op dorps- en gestapeld bouwen. Hij zit eraan te komen.

0: Ja, ja, vragen, je afvragen, ja, dat vraagt dan wel ook alweer om antwoorden natuurlijk. Hè. Dus ja, dat was Anouk samen met Tino Martin zomaar. Ja.
1: Vriend worden van onze omroep, dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenerwaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
0: Alsjeblieft. En als je nou een mooi idee hebt en zo, en je wil dat ten uitvoer brengen, tijdens bijvoorbeeld de Burendag, die op zaterdag 26 september aanstaande gehouden zal worden, dan zou je kunnen bedenken dat je €350 kan verkrijgen in de vorm van geldelijke ondersteuning van jouw idee en zo. Je kan dat bedrag dan gebruiken voor bijvoorbeeld klusmaterialen, spelmateriaal of andere benodigdheden, om samen de buurt op te fleuren en zo, tijdens de Burendag. Dus dan hoef je niet meer langs elkaar heen te leven. Dan kan je gewoon eens even lekker kennis maken en het er eens een keertje over hebben en zo. En dan, ja, praat je dit en dat, zo hier en daar. Dus dat is eigenlijk de opzetten van de Burendag. En vanaf 2 juni jongstleden is dus het mogelijk om dus met jouw idee naar burendag.nl te gaan. En dan gelijk ook vragen wat de mogelijkheden zijn. Even die kikker even wegwerken, hoor, jongens. Ja. Mathieu, wat de mogelijkheden zijn om dus dat geld dus in de wacht te slepen en zo. Maar je kan ook, en dat is ook wat leuk, Welzijn Krimpenerwaard kan u ook helpen en zo. Want die hebben ook vaak best wel goede ideeën en zo. En als je nou een idee hebt van, ja, hoe pak ik dat nou hemels nou aan? Wat moeten we daarvoor doen? Nou, dan zou het wel eens kunnen zijn dat dus het Welzijn Krimpenerwaard dus de nodige informatie en hulp kan verstrekken. En dat is wel mooi. Het is het budget van het Oranje Fonds. Als dat op is, dan, dan is het op. Ik bedoel, de pot die wordt 1 keer gevuld. En als je het vraagt en ja, de pot is leeg, ja, dan hoef je niet te rekenen op dus een herstel van die pot en het weer opnieuw vullen. Want dat zal dan niet gebeuren. Nee, dat zal dan niet gebeuren. Dus de Burendag zit er ook alweer aan te komen. Na de eerste vakantie, hè. Ja.

Dat is uitvoering van de Just Adam Band, Your Love. Klaar? Ja, ze zijn klaar. Ja, echt wel. Nou en of. Goed, we kunnen weer meepraten, want ja, de inloopavonden, inspraakavonden en zo, ze zijn weer te kust en te keuren. Je kan uitkiezen. Er is er nu weer eentje die dus gaat over de detailhandel, archeologie, kostenverhaal en vangnetregelingen en zo. Kortom, het welzijn van ons allemaal eigenlijk wel, hè, zo kan je het wel zeggen. Want de gemeente die gaat dus bezig met een wijziging van de omgevingsplannen. En ja, er zijn niet echt veel veranderingen op til, maar het is wel belangrijk om te weten uit de samenleving wat er speelt en wat er zo hier en daar aan ideeën rondlopen en rijden en zo. En het gaat vooral

Maar ook om dus daarover mee te praten. En dat, dat is al gebeurd in de drie maanden in Ouderkerk aan de IJssel vorige week woensdag. Maar vanavond tussen 7 en 8:30 kunt u daarvoor terecht in het zalencentrum De Waard in Bergambacht en zo. Het is wel handig om je even aan te melden bij omgevingsplan@krimpendewaard.nl. En zomaar. Zo, het is ook nog via de digitale snelweg, dus dat zal snel kunnen gaan. En wel even vertellen met hoeveel personen dat u langs zou willen komen. En want het is wel belangrijk om te weten hoeveel pakjes koffie er klaargezet moeten worden. Nou, ik weet niet of het daarom gaat, maar het zou helpen. Het zou helpen, ja. Meer informatie kan je dus krijgen op de pagina Omgevingsplan. En dat allemaal in de nieuwsvoorziening van de digitale snelweg. En dat allemaal natuurlijk van de gemeente Krimpenerwaard.

0: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB Plus.
1: Ja, en dan kan je zeggen, hij doet het gewoon. Dus DAB Plus, opvolger van de FM, hè. We weten het allemaal. Het kan lang duren, het kan kort duren. Maar vroeg of laat gaat de FM buiten bedrijf. En zo, en dan blijft DAB Plus over. Eerst zien, dan geloven. Maar ja, dat is met meer dingen aan de hand en zo. Binnenkort wordt er aandacht besteed, hier in de buurt, aan het opmerken van signalen wat betreft ondermijnende criminaliteit. En dat allemaal speciaal in het buitengebied. En de buitengebieden van Krimpenerwaard,

die, die mogen er zijn, hè. Ik bedoel, qua oppervlakte helemaal wel. Dus in de week van de 17e juni, en dat begint al op de 10e juni, dus dat is vandaag, dan wordt er dus overgegaan tot zeg maar het, ja, het doen voorkomen van realistische situaties. Hoe gaan ze dat doen? Ze gaan dat doen met het inzet van een drugslokbus. Die zetten ze ergens neer. Die is afgeladen vol met spullen waarvan je zegt, hé, daar klopt helemaal niks van. En wat staat hier op een vreemde plek, die bus? Nou, dat is dus een aanleiding eventueel om dus te gaan melden van, jongens, er is wat aan de hand, ga daar en daar eens kijken. En dan zou dat een telefoontje naar de politie kunnen zijn. Meld misdaad anoniem bijvoorbeeld, 0800 7000. Maar dat is nog niet alles. Er worden ook op verschillende plaatsen worden de drugsactiviteiten dus ontplooid in de vorm van het wegwerpen van dus dat afval. Het drugsafval, hè? Dat is een plaag. Dat is punt 1, giftig voor de natuur. Punt 2, het hoort niet en het kan niet en het zal niet en zo. Dus dat is ook alweer zo'n signaal van, als je dat dan ziet, dan wordt er dus verwacht dat men, dus bewoners die dus langs wandelen of fietsen of wat dan ook, dat die dan melding doen en zo. En dat, om dat accent eens eventjes kenbaar te maken, is dat als het ware een toets om dus de waakzaamheid van de bevolking van Krimpenerwaard in de buitengebieden een beetje, ja, te activeren en zo. Maar dat is nog niet alles, want er is nog een eierdoosactie. En daar gaan we het straks eventjes over hebben. Want ja, het is namelijk zo dat die eierdopjes en die eierendozen, die worden voorzien van een speciale tekst. Daarover straks meer.

0: Saampjes waren ze actief met Tell Me That You Love Me, Kenny Rogers en Dolly Parton hier bij RTV Krimpenwaard. Mooi, mooi, mooi. De eierdozen. Ja, want in het kader van die ondermijningsactiviteiten in het buitengebied, waar aandacht aan besteed wordt deze week tot 17 juni, en ook verder hoor, daar niet van, maar dat is speciaal toegespitst op deze actie, is er die eierdoosactie. En als je in de buurt eitjes gaat kopen, dan kan het zijn dat er op de speciale eierdoosjes, waar dus die eitjes dan weer in verpakt zitten, dat daarop komt te staan. Voor je het weet, krijgt misdaadvrije uitloop in het buitengebied. Dat is een mooie slogan en zo, maar het is wel zo het zit, hè? Inderdaad. Verschillende boerderijwinkels in onze gemeente Krimpenerwaard die verkopen dat vanaf de 10e juni. Met die speciale eierdozen en zo. En op het doosje er staan ook nog signalen van criminaliteit, zoals afgeplakte ramen, vreemde geuren of onbekende voertuigen op vreemde tijden en of vreemde plekken en zo. En ook staan er tips op over wat je kunt doen bij een verdachte situatie. En dat allemaal op één eierdoosje. Nou, dan zullen de lettertjes wel niet als te groot zijn, denk ik zo. Maar goed, via een QR-code op de doosjes komen mensen ook nog op een campagnepagina met een informatie over het een en ander en over de meldpunten waar je terecht kan als je dus wat verdacht ziet en zo. Ja, veel aan- en afrijdend verkeer, zeg maar, op vreemde tijden, dat is ook zoiets, hè. En gebouwen die dus plotseling in ene keer zijn afgeschermd, dichtgetimmerd of verduisterd. En ook toch aan de andere kant intensief worden gebruikt en zo. Dus ja, het is allemaal wat, mensen. Dus. Maar het is wel tot de 17e in ieder geval extra aandacht voor aparte situaties en verdachte situaties in de buitengebieden. En dat heet dan ondermijnende activiteiten. We gaan op naar de koffie. Wat dacht je wat? Haha, het is bijna 10 uur. De uurwissel zit eraan te komen.
1: En ik wil wel slapen.
0: En Modi is er natuurlijk ook weer bij. En zo, tot aan de nieuwslezer. Tot zo, mensen. Tot zo.

0: De uitzendingen van RTV Krimperwaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimperwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
8: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Life is a rollercoaster. En zo is het ook. Het is hollen en stilstaan. Het is naar boven en weer naar beneden. En weer naar boven en weer naar beneden. En zo gaat dat elke dag maar weer door. Hè. 6 minuten over 10. De 10e dag van de maand juni alweer. Goh, tijd gaat razendsnel. Maar we zijn alweer begonnen aan deel 2 van Goedemorgen vanuit de Kribberwaard. En we kunnen u vertellen dat er een Big Five bestaat in de lage landen. Ja, niet alleen in Afrika. Daar moet je naartoe vliegen. Hier kan je naartoe lopen als het moet. Hier kan je dus naar een expositie in Haaster. Dan krijg je gewoon een mooie wandeltocht of een mooi fietstochtje en zo. Maar tot 1 november kan de Big Five van het gemaal aanschouwd worden en zo. Wat zijn dat dan, die Big Five? Nou, dat is dus een waterflow. Ja, die volgens mij zijn die niet zo groot, hoor. Maar goed, de waterflow dus. De muskusrat, de snoek en de aalscholver en ook de Amerikaanse rivierkreeft. Ja, je hoort er wel bij, hè, want hij is er. En dus hebben we ermee te maken, nogal. Maar als je nieuwsgierig bent geworden naar deze 5, de Big 5 van het gemaal... dan kan je deze tentoonstelling bezoeken, dus in het gemaal achter in Haastrecht en zo. Voor €5 en voor de kinderen betekent dat €2,50 en zo. Dus dat kan allemaal tot 1 november bij de openingstijden dagelijks. Dus in Haastrecht, dus in combinatie met een mooie vakantietoertocht of zo... Langs de Hollandse IJssel en zo. En Haastrecht op zich, hè, helemaal mooi. Een van de charmante kernen van onze gemeente Krimpenerwaard. Dan kan je dus bij dat gemaal even een bezoekje brengen. Kan je ook gelijk even kijken naar al die mooie machines die daar staan. Ja, om dat water weg te werken in vroegere jaren. Hè, dat is toch wel mooi, hè, eigenlijk. Hè? Ja, schitterend en zo. Zo mooi. En die combinatie kan je dus meemaken voor €5. En de kinderen €2,50.

Hey Robby. You got the right feeling, man. Robby Williams. Natuurlijk was dat een lekkere... Ja, eigenlijk wel een gouden ouwe, hè? Ja, nog niet zo lang geleden, hoor. Maar ja, de tijd gaat zo snel. Voor je het weet is het alweer een paar jaar geleden en zo. Zo werkt dat dan, hè? Oude winterse foto's uit Ouderkerk aan de IJssel. Zo, dat is mooi. Het is namelijk zo dat er vroeger waren de winters... Dat zeggen ze. Ik weet niet of het echt zo is. Ja, ik heb er wel een paar meegemaakt natuurlijk door de jaren heen. Maar dat de winters van vroeger heftiger en heviger waren. Nou, er zijn natuurlijk wel foto's die dat bewijzen. Bijvoorbeeld met een auto over het ijs van de Hollandse IJssel. Ik noem maar de zijstraat. Ja, echt gebeurd. Zonder meer. Op de IJssels dus, ook bijvoorbeeld naar de ijsbaan enzovoort enzovoort. Nou, er is een expositie bij de historische vereniging. En dat is de expositie Winters van Vroeger. Ja, en dat zijn mooie plaatjes. En die kan je gaan bekijken als je bijvoorbeeld op de fiets een beetje een mooie route maakt. En zo, dan kan je dus bijvoorbeeld de 13e juni, is dat toevallig zaterdag? Jawel, de 13e juni een kijkje nemen en zo. Vanaf 2:30 tot 3:30 is dat in de Oude Bakkerij. Dat is dus het onderkomen van de historische vereniging. Aan de Dorpsstraat in Ouderkerk aan de IJssel. Maar dan kan je dus regelmatig en dat duurt dan door tot zo'n beetje eind september. Maar om de twee weken is dat de bedoeling, telkens op zaterdag en zo. En een van die zaterdagen is dus aanstaande zaterdag, de 13e juni. En mocht je dan geen tijd hebben, dan kan je dat over 14 dagen, dus de 27e juni, nog een keertje doen. En zo ga je dus om de 14 dagen ga je dus tot en met september terecht. Dus even in het achterhoofd houden en zo. Helemaal fijn, mooi, prima, hartstikke fijn. De winters van vroeger, jongens. Ja, dat je dus goedemorgen door de schoorsteen kon zeggen. Zoveel sneeuw lag er toen, hè. Ja, is allemaal gebeurd, hè. Zo.

Ja, gevoelig mensen, die, de heer Keizer en zo, met zullen we nog één keer. Nou, hij was bijna ja, gezien, zeg maar. Dus ja, gevoelig materiaal hier in de studio. En dat kan ook zo eens gebeuren. Live radio, hè, we weten het, hè. Is goede radio. Volgende week is er een avondvierdaagse te organiseren in Schoonhoven. Maar deze week is die in Krimpen aan de Lek en zo. En aanstaande vrijdag, dan is daar de binnenkomst van de avondvierdaagse. En dat gaat zeker niet ongemerkt voorbij. Daar is muziek, daar zijn diverse foodtrucks en daar is een springkussen enzovoort enzovoort. En dat allemaal op het terrein van de ijsclub Tialf en zo. Dat allemaal te Krimpen aan de Lek en zo. Hartstikke mooi, hè? Mooi, mooi, mooi. En op de tweede dag, dat is dan zaterdag de 13e, ja, men is er dan toch, dan gaat het feest nog eventjes door. Want daar is een thema en dat thema dat is alles is liefde. Nou, is er nou een mooier thema denkbaar dan dit? Hè? Er is een tattoo en er is van alles te doen. De crescendo die speelt daar, is daar aanwezig. En natuurlijk ook weer die foodtrucks en alle natjes en droogjes. Kortom, alles erop en eraan. En dat veld is dan op zaterdag de 13e open vanaf 2:00 tot 4:30. En dan hoop ik nog zo dat in de loop van deze week het weer zo ver op gaat knappen dat wij het allemaal perfect buiten naar ons zin hebben. Dat zou toch wel mooi zijn, zeg je. En ze zeggen dat dat wel een overgangsweekend zou kunnen worden en zo. Woo!

0: Ja, nou, prachtige muziek uit met een Afrikaans sausje overgoten. Oh, oh.
1: Het weerbericht met Gerard van der Stelt.
0: Nou, Gerard, vertel het maar. Je bent bij mij weten, ben je in de auto ergens daar waar de zon zou schijnen. Klopt dat ook?
2: Ja, dus hier schijnt de zon, dus dat is mooi werk. Ik ben op weg om een bijenkoningin te halen.
0: Aha.
2: En die halen we ver weg in Drenthe. En daar is inderdaad prachtig weer. Maar ik hoor inderdaad, en ik heb nog eventjes net over gekeken op de radar, boven de Rotterdam is het helemaal niet pluis.
0: Nee.
2: Want daar onweert het flink. En dat die buien, die komen langzaam maar zeker Krimperwaard ook in. Ik weet niet of het bij jou al regent.
0: Nou, eens even kijken. Ja, het begint net te regenen. De straten zijn... Precies.
2: Dat misschien dat de kern net niet over de Krimperwaard heen gaat, maar het geeft al aan dat de lucht is onstabiel. En fenomeen wat je niet zo heel vaak in de maand juni tegenkomt, is dat met deze situatie op de weerkaart, als het zeewater dan warmer is aan de kust dan boven land de temperatuur, ja, dan krijg je nog eens een keer convectiebuien ook. Nou, dat hebben we dus nu aan de orde. Dat zijn de eerste buitjes. Mm-hmm. Die zijn weliswaar plaatselijk, maar kunnen best wel huishouden. Het echte gevaar, tussen aanhalingstekens, dat is vanmiddag, want als dan de zon door blijft schijnen, gaat die temperatuur omhoog. Weliswaar niet zo ver, maar een graad of 16 tot 18. En daarbij komt dat de lucht heel erg koud is bovenin. Lucht gaat stijgen, ik heb het ons meer verteld. En dan krijg je buien. En die buien die kunnen best uithalen tot ongeveer 8 à 9 kilometer hoogte. Ja, dan krijg je ook hagelvorming en terugkerende hagel. Wat weer omhoog gaat en weer beneden. Dan worden de korrels alleen maar groter. Nou, of dat ook in een Krimperwaard komt, dat is altijd een beetje een vraag. Binnenland wel. Maar ik denk ook dat wij de middag toch een aaneenschakeling hebben van buien en regen in de Krimperwaard. Waar ook hagel en een donderklap bij kan zitten. En behoorlijk wat regen in korte tijd. Onstabiel. En die onstabiliteit, ja, dat is zowel morgen, zeker ook vrijdag het geval. Wij morgen ook nog buien aanwezig zijn. Niet zo fel als vandaag. Temperatuur vergelijkbaar. Gelukkig ook wel opklaringen tussendoor die we vrijdag eigenlijk wel moeten verzaken. Want dan is het over het algemeen grijs en regenachtig. En ik moet een beetje terugkomen op de schreden van gisteren. Want ja, ik heb mij een beetje mee laten slepen door de weerkaarten die een heel ander perspectief gaven af een week geleden. Mm-hmm. Toen zei ik op, nou, ik denk dat het pas rond de 18e echt beter gaat worden. Had ik het maar gewoon vastgehouden, want dat is inderdaad het geval. We gaan het weekend in met nog steeds wat vorming van buien. En dat komt omdat we hebben wel een rug van hoge luchtdruk, maar die gaat zich er meer naar het noorden van Groot-Brittannië vestigen. Dat betekent dat bij ons de wind uit noordwest tot noord blijft waaien. Ja, er zijn geen hogere temperaturen mogelijk. En er wordt ook nog eens een keer wat vochtige, koude lucht aangevoerd. En dat geeft dan die buienvorming niet zoveel. Dus ja, buitenactiviteit hebben er misschien niet altijd last van, maar hou er wel rekening mee met een paraplu of een jasje, dat het zo nu in elkaar gaat spetteren. En die onstabiliteit, die houden we ook nog begin volgende week. En dat, ik zei gisteren al, hoge druk boven Centraal-Europa. We blijven net op het randje liggen en net aan de goede kant. Maar het lijkt erop dat we net aan de verkeerde kant blijven liggen. En dat betekent op maandag en dinsdag nog ook steeds weer dat er wat buien kunnen vormen. En met name die temperatuur blijft dan achter. Want die wordt niet zo hoger dan een graad of 18 à 20. En dan pas in de loop van de volgende week, woensdag, donderdag, dan komen we wat meer in het hoge drukgebied, wat er één keer de temperatuur omhoog gaat stuwen met een zuid- tot zuidwestelijke stroming naar 25 tot 26 graden. Maar ik denk dat het eigenlijk te snel gaat, dat de atmosfeer daar toch niet helemaal tegen kan. Het is ook geen stabiel hoge drukgebied. Dat betekent dat er wel warmte is, maar ook door die warmte weer het ontstaan van buien. En dat gaan we dan weer volgende week, donderdag, vrijdag en het weekend meemaken. Dus ja, dan is het weliswaar warm, maar moeten we toch wel rekening houden dat er nu dan een pittige bui kan ontstaan. En de laatste week van juni, ja, dat is de vraag. Er is wel mogelijkheid tot stabiel weer, maar dan moet het hoge drukgebied wel naar Scandinavië trekken. En daar zijn de laatste berekeningen niet zo zeker van. Dus al met al onzekerheid op de weerkaart en dat betekent onzekerheid in de weersverwachting. Alleen vandaag en morgen buien met onweer, hagel, alles wat erbij kan zitten. En dan tot het weekend, zeg maar vrijdag een slechte dag met regen. Het weekend kan meevallen met behoorlijk wat opklaringen, maar toch wel kans op een buitje. Maar de meeste gelukkig in het oosten van het land. En dan volgende week langzaam de opbouw naar een paar warmere dagen, maar zeker geen dagen die helemaal droog blijven aan.
0: Met andere woorden, de zomer is nog aardig onderweg, maar eventjes nog niet hierheen gearriveerd, toch?
2: Nee, eigenlijk is het een beetje typisch Hollands zomerweer. En dat willen we natuurlijk niet. Hè? Want we willen allemaal stabiel, strak blauwe lucht en 30 graden. Maar dat zit er even niet in.
0: Nee, even niet. Gerard, dankjewel voor je informatie. En we hopen maar dat het precies de goede kant op gaat. Wat betreft de buien voor het aankomend weekend. En, want er zijn zoveel dingen die dus buiten aan het gebeuren zijn het aankomend weekend. Dus ja, we willen dat toch wel een beetje. Maar ja, goed, moeder natuur. Altijd weer hetzelfde liedje. Zij bepaalt en niet wij. En zo zit het gewoon. Gerard, dankjewel. Ik zou zeggen, goede reis. Die koningin. Ik bedoel, dat is een mooie. Ik bedoel, die heb je nodig. Ontbreekt het bij jou in jouw bevolking, aan een koningin? Of moet er één bij?
2: Nou, ze hadden een nieuwe koningin. Dat is een heel technisch verhaal met zwerm en dan komt er een nieuwe koningin. Alleen ja, ik ben zo lomp geweest om de koningin de poten te breken bij het proberen te vangen. En dan wordt ze niet meer geaccepteerd. Dus ja, dan kan je twee dingen doen. Of er eentje opnieuw op laten kweken door het volk zelf, want dat doen ze dan. Ja. Maar ja, dat duurt in totaal zo'n 30 dagen voordat ze dan aan de leg is. Dus ik ga in Drenthe een ras zuivere koningin halen. Dat betekent dat die vanmiddag in de kast zit en morgen begint met eitjes leggen. En dat is de bedoeling, Adrie. Dus vandaar.
0: Juist, goed zo. Nou, waarvan akte? Ik zou zeggen, veel succes daarmee en een goede reis verder. En misschien tot morgen hier bij RTV. Is daar een mogelijkheid voor?
2: Ja, daar is wel een mogelijkheid.
0: Goed zo, dan zien we dan terug hier bij RTV Krimpenerwaard met de laatste gegevens over het weer. Altijd leuk. Gerard, dankjewel. Goede reis. Fijne voortzetting.
2: Dankjewel.
0: Oké.
2: Okay. Succes, Adrie.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi.
3: Doorsnee radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenis.

Ja, hele nieuwe versie van het nummer van de ABBA, Fernando. Iron Vex. Er wordt gezongen vol passie. Dat is wel, ja, dat is wel goed hoorbaar. Absoluut. Wauw. Ja, mooi. En wat kan je verwachten? Ja, ja, gewoon behalve muziek en informatie ook nog de melding dat er voor 20 juni aangemeld moet worden voor een open dag voor de natuurontwikkeling Veenweide Krimpenerwaard. Die is gepland op zaterdag 27 juni, want dan organiseert het programma Veenweide Krimpenerwaard een open dag. Ja, en waar dan? Nou, dat kan. Dat gaat dan over de deelgebieden Kattendijk en Middelblok. Dus de noordflank van de Krimpenerwaard. Daar is dus die andere natuur ingericht en zo. En daar kan je dus verwachten dat je dus ontvangen wordt met een bakje koffie, thee of fris. En vervolgens gaat men het veld in. En dat gebeurt dan onder begeleiding van het programmabureau Veenweide Krimpenerwaard, het natuurcollectief Krimpenerwaard en de boswachters van het Zuid-Hollands landschap. Dus een heel gezelschap waar u deel van kunt uitmaken en zo. Maar dat aanmelden is wel verplicht. En waar moet dat dan? Nou, dat is een prachtig mooi lang woord. Dat kan bij het adres opendagveenweidenkrimpenerwaard.pzh-events.nl. Om het gemakkelijk te maken, zal ik maar zeggen. Maar er is het is op die zaterdag dus. Het gaat over twee etappes. Want er is een mogelijkheid voor het aanmelden voor twee tijdslots, zeg maar. Eentje van 10 tot 12 uur. En de tweede is dus bestemd voor van 1 uur tot 3 uur en zo. Het gaat allemaal gebeuren vanuit de werkschuur. En die vind je aan de Schaapjeszijde. Ja, de Schaapjeszijde in Oude Kerk aan de IJssel. En er is beperkte parkeergelegenheid. Dus het zou mooi zijn om hier gewoon met de fiets te komen en zo. Dat veldbezoek dat bestaat uit de fiets en een wandelroute en zo. Dus vooraf even controleren. Want er wordt ook gewerkt in die buurt. En zo zou het kunnen zijn dat er een bepaalde gedeelte van de weg zomaar afgesloten zou kunnen zijn. En zo. Dat is allemaal toch wel even een dingetje en zo. Dus als je nieuwsgierig bent en alles wil weten... Ja.

Hey, banger hart. Het was er eentje van Rob de Nijs. Ooit de allerbeste van het hele land. In die hitlijst, weet je wel. Ja, top 40 heette dat? Ja, volgens mij wel. Dan moet je me niet zoveel mee, hoor. Nu. Nee, het is gewoon een mooie deun. Banger hart, Rob de Nijs. Je hoorde hem net hier bij RTV Krimpen en Maat. En ja, Gerard van der Stelt, die zei het al, die heeft gekeken. En en ook verteld dat het binnenkort wel eens zou kunnen gaan regenen. Nou, dat is inderdaad het geval. Hij heeft alweer gelijk. Toen maar weer. Een mooie zomerregen. Hoewel, we hebben eigenlijk alweer genoeg, hè, voorlopig. Maar ja, dat word je dus gauw zat, zeggen we dan, die regen. Maar goed, het is niet anders. Het is gewoon niet anders. Zullen we een beetje tegengas gaan geven? Een beetje zomerse muziek, hè? Terrasje, glaasje wijn erbij aan een vissersavondje en zo. Oi, oi, oi.

het open van de slaapkamer, dat is genieten, toch? Totdat je dus een soortement geluid hoort van een ongeoliede schommel. Met zo'n piepende, met zo'n kraak. Nou, dan is dat geen schommel, dan zou dat een jonge ransuil kunnen zijn. Die dus ergens om zijn moeder of ouders roept en zo. Van hier ben ik en zo. Het gebeurt zich allemaal 's nachts, wordt dat allemaal geregeld in de uilenfamilie. En het is namelijk zo dat het broedseizoen dat is in volle gang. En dus ook de aanwezigheid van jonge ransuilen, dat komt ook steeds meer voor de dag. Nou is er een werkgroep bij de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpende Waad. En die houdt zich bezig met het registreren en het tellen van die jonge ransuilen. Dus als je nou zo'n ongeoliede schommel hoort en je wordt daarvan wakker, dan denk je, kan dat niet beter en kan dat niet anders? Nou, dan moet je maar even ruim zien. Dan is dat waarschijnlijk wel een jonge ransuilen zo. En dan zou je dus dat even moeten onthouden. En dan eventjes contact zoeken met de NVWK Ransuilenwerkgroep via ransuilen.nl/@apenstaartje. Dus ransuilen@nvwk.nl. En dan kan je dan melden van, joh, vannacht ben ik wakker geworden van een ransuil. En die zat in die boom, in die straat, enzovoort, enzovoort. En dan kan dat gewoon, bepaald worden en zo en alles. Hartstikke mooi. Goed, we zijn weer toe aan een stukje muziek. En dat is een pittige tante, hoor, die Lila Haart en zo. We gaan haar eens laten horen. Het is, volgens mij heb ik hem gisteren dus ook al gedraaid. Maar ja, ik denk, ja. Hoor eens. Hoi, hoi, hoi. Lila Haart dus. You can break the beautiful.

Zo is het. En niet anders. Lille Heart, You Can't Break Beautiful. Dus iets wat mooi is, dat moet je gewoon houden. Dat moet je niet breken. Nee, dat moet je gewoon houden. Hè? Een groep van 22 jongeren die gaan deze zomer naar Oekraïne. En dat is een groep jongeren uit Lekkerkerk. En die gaan gedurende 4 weken in 6 kampen kinderactiviteiten organiseren. Om dit mogelijk te maken wordt er op zaterdag de 13e... dus dat is aanstaande zaterdag, een actiedag gehouden in Lekkerkerk en zo. En dan gaat het over de bezigheden zoals dat zijn autowassen. En gewoon dingen die dus ertoe bij kunnen dragen dat dus de financiën dus op orde komen en zo. Er is friet, autowassen en dat soort zaken meer. En dat is elke dag dus in die parken. Het begint dus met ochtendgymnastiek en een ontbijt. En daarna wordt er door de lokale projectmedewerkers in Oekraïne dus een verhaal verteld, een bijbelverhaal verteld, gevolgd door een passend knutselwerkje en zo. En rond het middaguur krijgen de kinderen dus ook een warme maaltijd. Kortom, het gaat dan allemaal om die zomerkampen in Oekraïne. En dat allemaal georganiseerd door zeg maar, met medewerking van 22 jongeren die uit Lekkerkerk dus deze zomer in Oekraïne verblijven en zo. Zaterdag de 13e dus, een actiedag. En waar is dat dan? Nou, dat is, ik dacht op het industrieterrein ergens. Even kijken of er in dat, er staat wel volgens mij ergens wat in vermeld en zo. Maar het is een beetje een verhaal wat nogal vrij compleet is en zo. Maar ik dacht het wel. Ik zal dat nog eventjes opzoeken en dan kom ik daar straks wel eventjes op terug. Maar het is toch wel een mooie geste en zo. Om met de jongeren uit Lekkerkerk dus iets goeds te doen voor de kinderen al daar in Oekraïne. Die zijn de Pointer Sisters. Maar ze zijn nou met z'n drieën of met z'n vieren? Met z'n drieën.

Ja, Fire, Pointer Sisters, dus de drie of misschien wel vier dochters van een dominee uit Amerika. Dat waren de Pointer Sisters. Dominee Pointer dus, hè? Ja. Ik heb eens even uitgezocht voor u waar, waar die actiedag is voor die 22 jongeren die dus naar Oekraïne gaan deze zomer. Dat is dus deze zaterdag en dat is aan de Randweg nummer 6A in Lekkerkerk en zo. Verschillende activiteiten worden uitgerold en zo. En dat allemaal ten bate van dit project. Wat dus aanstaande is deze zomer. Nou, waarvan acte? We gaan op naar de uurwissel en zo. Laten we dat maar eens doen. Mooie instrumentale. En weet je hoe die instrumentale heet en zo? Ik heb hem wel meer laten horen, maar nooit gezegd wat dat voorstelt. Café Mokka, oftewel een bakkie koffie. Hè? Zo kunnen we het ook zeggen en zo. Helemaal goed. Wat mij betreft tot zo, voor deel 3, de laatste alweer van dit programma.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakten de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
9: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Girls zomaar eventjes lekker erbij gehaald. Als muzikale ondersteuning. Met een hele mooie bekende van haar. Grijs ver verleden. Doen we altijd, hè? Een ouwere aan het begin van een uur. Goedemorgen vanuit de Krimpenerwaard. Er is een hoop te doen, hoor mensen. Aankomend weekend. Het is nog maar woensdag, maar over een paar dagen. Maar eerst eens eventjes het volgende. Er wordt vanmiddag in de omgeving van Stolwijk een onderdeel afgewerkt van de rolstoel driedaagse. Ik hoop dat de buien vanmiddag wel wegblijven, want anders dan komt het niet goed natuurlijk. Hè? Nou kunnen we natuurlijk allemaal plasticjes eroverheen. Maar dat is niet leuk. Dus moeder natuur, als je even luistert, hou even pauze. Hou even pauze, de aankomende tijd, vanmiddag en zo. Dan kan het allemaal wel goed gaan met de driedaagse, de rolstoel driedaagse, die ook vrijdag nog een keer vanuit het verzorgingstehuis dus wordt georganiseerd in de kern Stolwijk en zo. Dus ja, hè? Nou, zullen we eens even kijken wat we nog voor muziek hebben. Oh, we hebben nog wel zoveel muziek en zo. They Call Me The Breeze, lijkt dat wat? Ja, dat lijkt wat, ja. Trouwens, ik weet niet hoe het bij u is vergaan, maar er was daar net een slag onweer. De studio van SV Krimpenerwaard stond helemaal te dreunen. Het stond helemaal te dreunen. Ik denk, ja, gebeurt er allemaal? Afijn. Hier is Eric Clapton. And they call me the breeze. Oh yeah.

Cool met de breeze. Wauw. Ja, een zacht windje over de polder. Heel vriendelijk. Niet zo onvriendelijk als het er vandaag aan toe gaat over de polder van Krimperenwaard. Maar goed, wat niet is, kan nog komen. Het is pas 10 over 11, dus wat dat betreft... geregeld. Hij springt net over die klok. Dubbele tijdmelding. 11 over 11. Mooi zo. We hebben te maken met een... Ja, daar moet je wel geduld voor hebben. Voor dot painting. Dot painting. Allemaal van die kleine spikkeltjes en zo. En al die spikkeltjes bij elkaar opgeteld. Dat wordt dan een mooie beeld. Een mooie afbeelding van iets en zo. Je kan dat gaan bedrijven, dat dot painting, via een workshop in de Boomgaard. En dat is de Lekbongert in Schoonhoven. Aan de Lekdijk is dat. En ja, dat is een mooie, prachtige locatie. Het moet natuurlijk wel een beetje mooi weer zijn. Dat zal wel handig zijn. Maar je kan daar terecht zaterdag aanstaande. Vanaf 12:15 is dat het geval. En het duurt 2 uurtjes. En ik weet niet of je dan al klaar bent met jouw werk of met jouw workshop. Maar dat zou zomaar kunnen. Maar tot 4:15 is dat dan zo. Het kost €57,50. Materialen zijn voorhanden, uiteraard. Want ja, en dat allemaal in de Lekboemhuis. Dus mooie omgeving, een dot painting. Goh, allemaal hele kleine dingetjes en zo. Waar waren wij gebleven? Eens even kijken hoor. Ja, ik wilde wat laten horen. Oh ja, natuurlijk. Want er is binnenkort, nou binnenkort niet, maar volgend seizoen... is er weer een nieuwe editie van De Waard. De Stem van De Waard, liever gezegd. En de eerste editie van De Stem van De Waard... dat was dus... voorzien van een herkenningsmelodie. En die herkenningsmelodie die laten we nog een keer horen. Your The Voice. Dus volgend seizoen weer een aflevering van De Waard. Stem van De Waard. Wie zal het nu weer winnen? Talentenjacht voor Krimperenwaard. Oh ja. Yeah.

stem van de waard. De herkenning was dat natuurlijk nog eens een keertje van John Farnham en You Are The Voice. Inderdaad, jij bent de stem, hè? De stem van de waard en zo. Dus komt er weer aan, hè? Mooi, mooi, mooi. We hebben weer wat te verwachten, dus zaterdag aanstaande vanaf 14:00... en dat duurt dan tot 11:00, kan je dus terecht in het Sprinkerpark in Schoonhoven. Ik hoop dat het weer meevalt, zoals aangekondigd. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat het dan een hele gezellige bedoeling wordt. Dus een drankje, een hapje, muziek, korte broek. Ja, ja, korte broek, tuurlijk. En je loopt, danst of gewoon verblijft daar in dat park en zo. Helemaal geweldig en het is ook nog helemaal gratis en zo. Je kan er dus van genieten in het Springerpark deze zaterdag. Middag en avond. Joe!

Bartje van den Bossen nog weer eens een keertje met de Heuveltjes van Erica en zo. En van de Heuveltjes van Erica gaan we naar het terras van het gebouw in Amstel. Want daar is aanstaande zaterdag het eindfeest van dit seizoen. En zo, en dat gebeurt met medewerking van de Red Selman Blues Band uit Amstel zelf. Dus die hoeven niet ver te reizen of zo om hun spulletjes op het podium, wat staat geposteerd aan de boorden van de Lek op het terras en zo. Open lucht dus en een cassette. En de hoofdact van dit eindfeest is in handen van de Lef de Leeuw. En Lef de Leeuw, dat is een hele bekende Lef de Leeuw. En ja, zijn band, bijzonderheid, toch wel. Twee drumstellen hebben die gasten dus bij zich en zo. Helemaal mooi. En nou, Lef de Leeuw, dat is allemaal aanwezig. Dus op het eindfeest aanstaande zaterdag. Het kost, er zijn twee bands, dus 2 keer €7,50. Dus dat is €15 voor de entree. Begint zo'n beetje 8:30, 9:00 en zo. En het duurt tot, ja, tot hoe laat? Ik zou het echt niet weten. Uur of 1 of zo, zullen we dat doen? Ja, laten we dat maar doen. Uur of 1, dus achter elkaar. Het allemaal in het cultureel café Amstel, hè, want die zijn dus daarvoor verantwoordelijk voor dat hele mooie seizoen, wat weer zo goed als achter de rug is. En het slotstuk is dus aanstaande zaterdagavond aan de boorden.

0: Ja, waar was jij in 1992? Hè?
1: Dat is een goede vraag, hè?
0: Ja, dat zou wel eens een mooie vraag kunnen zijn om eens even bij stil te staan. 1992, legendarisch jaar. Het werd bezongen trouwens door Sommieu hier bij RTV Krimpen de Waard. En ja.
2: De 8e editie van Surfrock staat voor de deur.
0: Ja.
2: Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni... staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek... verdeeld over twee podia... verschillende bands die hun muziek ten gehoor brengen. Surfrock, editie 2026.
0: Ja, helemaal waar. 32, misschien wel 33 acts zijn er gedeeld over de 3 dagen. Dus paraat. Het is helemaal gratis. En natuurlijk een Krimp aan de Lek. Bijna Krimp aan de IJssel, maar het is bij de Surfplas. Dat is bekend. Surfrock, daar is de naam vandaan en zo. En die bands die zijn vrijdag, zaterdag, zondag. Is trouwens ook vaderdag, hè? Ja, zondag. Oh, jongens. Wat een dikke, wat een mooie samenlopen van omstandigheden is dat toch allemaal weer. En we hopen natuurlijk met z'n allen op mooi weer en zo. En we zullen dus moeder natuur eens even heel erg lief aan moeten kijken en zo. En dan zal het misschien wel meevallen en zo. Hé, je weet het, hè? Hey, Kiki D.

Star, star, star. Star, star, star. Mooi. Een oude alweer van Kiki. Die was dat paraat hier als muzikale ondersteuning. 11:30. Ja, binnenkort is het zover. Dan wordt er weer een prachtig feest georganiseerd. En een skiller clinic wordt er ook nog aan de dag gebracht. En zo, en dat allemaal vanwege het feit dat de ijsclub De Vlis zomaar 130 jaar oud is. Dat is toch wel een leeftijd, hè? Wauw. Helemaal mooi. Een feestelijk programma staat er op het programma. En dat feestelijk programma dat wordt geopend door onze burgemeester, Hans Beenakker. Ja, die houdt ook wel van een feestje. Die wil daar ook graag bij zijn. En hij is uitgenodigd en hij heeft ja gezegd. 16:30 is dus de officiële opening. En dat is allemaal bij het IJsclubgebouw. En het staan natuurlijk ook springkussen. Ja, het is IJsclubgebouw. Het is heel gezellig. Een echte ouderwets onderkomen is dat, hè? Een oud stukje boerderij lijkt het wel. En is het ook, denk ik. En dat dan aan de vlissen zo. En als het dan sterk ijs is. Oh jongens, dan kan het daar zo fantastisch gezellig zijn. Ja, ja, ja.

Radio. Ja, gezelligheid kent geen tijd. Hè? Mooi, mooi, mooi. We hadden Justin de Wind eventjes hier te gast in de studio. Dus zeg zaterdag niet, maar zondag de 14e. Dan is het in Theater Concordia. Tijd voor een Nederlandse rockband. Farewell Factory is de naam. En met prachtige mooie registratie op beelden en zo. En parallel lopend aan die beelden de muziek vol energie, emotie en power. Nou, dat is toch een mooi recept voor een gezellig zondagmiddagje uit in Haastrecht vanaf 3 uur. En weet je, het leuke eraan, het is helemaal gratis. De entree, het kost helemaal niks. Dus, Farewell Factory dus, allemaal op zondagmiddag aanstaande. Voor degene die van muziek houden en zo.

Ja, helemaal in de sfeer van de zomer die nog moet komen. Hè? Ja, absoluut. En vroeger of later komt hij hoor. Zeker weten alles. Maar een paar dagen, hij zal komen. We horen net dat er nogal wat problemen zijn op het spoor voor de zoveelste keer. Maar dit keer heeft moeder natuur het voor elkaar. Vanwege blikseminslag op diverse plekken is het een hele heisa om de treinen te laten rijden in Nederland en zo. En in dit deel, met name ook in de buurt van Utrecht en zo, dan is het raak geweest. Nou, dat kan ik me wel voorstellen, ja, want een paar hele ferme blikseminslagen zijn er dus geweest. Dus de schade wordt opgenomen en het kan zijn dat er op bepaalde trajecten zelfs helemaal geen trein meer rijdt vandaag. Dus, als je dus op pad wil en je wil gebruik maken van de trein, zou ik eerst maar eens eventjes op de digitale snelweg gaan informeren hoe het precies zit. Want de kans dat het niet doorgaat, die reis, die is wel degelijk aanwezig en zo. Dus daarom eventjes even doorgegeven, hè? Want wij weten het. Dan weet u het ook gelijk. Helemaal mooi, dus. Een mooi buitje zomerregen, dat is nooit weg natuurlijk. Maar er moet er geen onweer bij zitten. Nee, er moet geen...

Ja, een buitje voor het stof, hè, zeggen ze dan. Nou, het was wel een groot buitje en zo. We hopen dat dat een beetje afgelopen is. 20 juni is een mooie datum. Oh, dan is er ook weer zoveel te doen. Dit weekend is er van alles te doen, maar volgend weekend ook echt de tijd van het jaar. Hè. En actiemaand is echt juni. Echt wel, dus toevallig. De Negendorp fietstoertocht staat dan weer op de rol. Op 15 verschillende plekken. Dat zijn namelijk de adressen van 15 ijsverenigingen. Die dus zich, als het sterk ijs is, bemoeien met dus het schaatsen. Maar nu even met het fietsen. Die zijn dus bezig met dus de organisatie voor de 20e juni. Hartstikke mooi. Je kan vanaf 9 uur starten op alle 15 plekken die dus beschikbaar zijn. Je kan dan, je neemt dan een stempelkaart in ontvangst en je kan dan je rondje gaan doen en zo. Onder andere bijvoorbeeld bij de IJsclub Bergambacht en in Ammerstol, in Lekkerkerk en in Stolwijk. Kortom, op allerlei adressen kan je dus starten. En dat is mogelijk tot 14:30 en zo, zaterdag de 20e juni. Dus je kan drie routes maken. Ja, je kan ze ook alle drie doen, maar je kan ook kiezen. Circa 45 kilometer en lange tocht van 85 behoort ook tot de mogelijkheden. U moet maar zien. Ik bedoel, ja, het kost maar €5. En kinderen tot en met 12 jaar die mogen gratis meerijden en zo. Je kan stempelen tot aan 5 uur op alle adressen van alle onderkomens van ijsverenigingen en zo. En na afloop ontvang je dus ook nog een leuk aandenken. En je hebt natuurlijk de eeuwige roem en jouw eigen prestatie. Is dat mooi toch? Hartstikke mooi. De hele dag dus wordt besteed aan de Negendorpen fietstoertocht door de streek en zo. En dan kan je ook gelijk genieten van waar wij eigenlijk zelf wonen. Want dat wordt wel eens overgeslagen. Het is zo normaal. Maar ga eens echt om je heen kijken hoe mooi het allemaal niet is. Hè? Hoe mooi het allemaal niet is. Zo dan. Ja, echt wel.

Ja, ze hoort bij mij en bij mij en bij jou en bij ons allemaal eigenlijk wel. Hè? Ja, NTV Krimpenerwaard heb ik het dan over. Hè? Dat hoort er gewoon bij. Hè? Lokale omroep, goede omroep, toch? Zeker. Tot 12 uur. Nog een kwartiertje zijn we bezig deze mooie woensdag. En dan gaat ook die week weer door de midden en zo. Er is een peiling uitgezet. En die peiling die is uitgezet door het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Wat vind je belangrijk voor het water in jouw buurt en zo? Dan kan je meedenken over het water van de toekomst. Het water van de toekomst? Ja, het water van de toekomst. Er wordt namelijk een nieuw waterbeheerprogramma opgesteld. En men wil bij het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard graag weten wat de bewoners van het gebied waar het Hoogheemraadschap actief is, wat die bewoners daar nou van vinden en zo. En daarom wordt er een peiling gehouden onder iedereen die woont of werkt in de 9 gemeenten binnen dat beheersgebied. En de peiling bestaat uit zo'n 15 korte vragen. En het invullen daarvan kost heel weinig tijd. Nou, mooi. En de antwoorden die gebruikt men bij het maken van dus de keuzes voor dat nieuwe waterbeheerprogramma. Dus je hebt dus zogezegd inspraak. Er zijn namelijk in de toekomst grote uitdagingen dus op de rol rond dat waterbeheer. Want ja, we weten het met bodemdaling, duurzaamheid, wateroverlast en droogte. Heeft allemaal indirect en direct te maken met water en zo. Je kan een aanmeldformulier downloaden. Via die peiling of zelfs digitaal helemaal invullen. En dat allemaal op de website van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Waarvan akte? Hoe zit het ook alweer met het voetballen? Want ja, dat begint deze week ook al, hè? Het wereldkampioenschap voetballen. En daarbij is ook bekend geworden dat dus de boekingen en reserverende voor hotelkamers in Amerika nogal aardig achterblijven bij de verwachtingen en zo. Ja, weet gek, met zulke hoge prijzen en zo. En dat niet alleen, er is ook een zogenaamd Trump-effect en zo. Je gaat niet meer zo graag naar Amerika. Daar tegenover staan dus de andere twee landen, Mexico en Canada. En daar worden dus de hotelkamers als broodjes knakworsten dus zeg maar aan de man gebracht. Daar gaat het wel hartstikke goed. Dus dan toch, ja, dat effect, hè. Eigen schuld, dikke bult, zeg ik dan maar weer, hè. Maar het Nederlands

Zo. Nou, persoonlijk als zodanig gesproken, ik weet het niet hoor. Ik heb die wedstrijd gezien, die oefenwedstrijd in Amerika. Zonder publiek. Mwah. Was echt... hoeveel was er aan? Helemaal niks. Helemaal niks was er aan. Wat een saaie wedstrijd. Nou, als dat zich doorzet, en dat heeft de heer Koeman, onze bondscoach, ook al medegedeeld. Als het zo blijft, dan komen we niet ver. Nou, ik denk dat ik hem met hem eens kan zijn. Ik denk het wel. Afijn. Wij gaan nog even een muziekje draaien. Zullen we dat eens even doen? Ja, laten we dat eens even doen. Wat had ik eigenlijk in gedachten en zo? Alles komt goed? Nee. Nog even blijven? Ja, nog even blijven. 10 minuutjes nog. Dan is het weer voorbij hier bij deze aflevering. En dan is donderdag de beurt aan Gerrit of Nico of allebei. Of ja, ik weet niet hoe het zit met de vakanties en zo. Daar kunnen wij ons, daar laten wij ons verrassen. Dat merken we dus om 9 uur, morgenochtend. En vrijdag dan ja, mag ik weer. Want Ilja Bakker die heeft dan ook geen gelegenheid om hier aanwezig te zijn. Dus dan val ik even voor haar in, ook op de vrijdag. Dus we hoeven ons dus weer niet te vervelen en zo.

Oh ja, nou ja, dat is dan mooi om te weten, hè, dacht ik zo. Dat was natuurlijk bijdrage van Mo en haar vriendje, gelegenheidsvriendje. Want dat was in de studio waar ze elkaar tegenkwamen. Dus ja, helemaal mooi. We kijken op de klok, we gaan afscheid nemen. Het is weer voorbij. Niet die mooie zomer, want die moet nog komen. Maar we zijn in de naweeën van een onweersbui die dus ons heeft geraakt. Dus de afgelopen anderhalf uur. En vanmiddag misschien wel een beetje een droge periode. Dat zou prachtig zijn. Dat zou echt mooi uitkomen. Echt wel. Veel plezier nog met alles wat je van plan bent te gaan doen vanmiddag. En hartelijk dank voor het luisteren. En ik zou zeggen, morgen is er weer een aflevering. De donderdagse versie van Goedemorgen vanuit de Krimp en de Waad. En anders dan zien we en horen we elkaar vrijdag misschien wel weer hier bij RTV Krimp en de Waad. Groetjes en ik zou zeggen, tot horens.

0: De uitzendingen van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden, de Stolwijkse Hout en Doe Het Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

Info. Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Autoverhuurbedrijf Despec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Despec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdespec.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: regio-info.
1: De avondvierdaagse is gewoon over. Dag luisteraars, in de week van 15 tot en met 19 juni komen kinderen en volwassenen samen om mee te doen met de jaarlijkse avondvierdaagse. Het is de avondvierdaagse in Schoonhoven die niet alleen draait om wandelen, maar ook om plezier maken, elkaar ontmoeten en op een laagdrempelige manier in beweging zijn. Gekozen kan worden in die week over 2,5, 5, 10 of 15 kilometer. En de kosten voor deelname €7,50 per persoon in de voorinschrijving, €8,50 op de eerste dag. En op de vrijdagavond, de laatste avond, is er weer de traditionele défilé. De Schoonhovense avondvierdaagse van 15 tot en met 19 juni.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 2:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: info.
1: Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak? Of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassen van het zwembad.

0: uitzendingen van RTV Krimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goedenavond, lieve mensen. Even naar de klok van 7. En dat betekent ons gedichtenprogramma Een Momentje Rust.

We gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Een berichtje, snel geschreven en verstuurd. Het gaat zo vlug. Maar wanneer hij is verzonden, dan kun je niet meer terug. Een berichtje, snel geschreven, in het heetst van de strijd. Maar de ander raakt die woorden misschien in jaren niet meer kwijt. Een berichtje in concepten, kijk er later nog eens naar. Want misschien voelen jouw zinnen toch niet kloppend of niet waar. Een berichtje kan ook wachten. Voorkom dat het je spijt. Want we kunnen later nooit meer even teruggaan in de tijd.

je twijfelt of je het kunt, wel stevig genoeg staat. Of je niet bij het allerminste door de wind omver gaat. Maar kijk eens, hoeveel vuur, hoeveel levenslust en kracht. Passie en, ja, ik ga ervoor. Er steeds weer in je wacht. Het is genoeg om zelfs in storm en stevige zuidenwind niet beters diep te vallen als je de kracht in jou maar vindt.

0: regio-info.
1: Nieuws van Lekkerkerk vertelt. Dag luisteraars, Lekkerkerk vertelt. Die organiseert op zondag 14 juni alweer voor de vijfde maal een verhalenmiddag. Ditmaal trekken de vertellers het dorp in en dragen ze op 6 verschillende locaties verhalen voor. Allemaal rondom het thema groot, groter, grootst. De middag start om 13:30 bij het Huisje van de Zeeuw. En het ticket voor deelname bedraagt €7,50 per persoon. Voor meer informatie en of kaarten bestellen, kijkt u op de website dorpshuislekkerkerk.nl. Zondag 14 juni, Lekkerkerk vertelt.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de autopraktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van een landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: If we all light up, we scare away the dark.
1: Op het werk, in de auto, op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpen en Waard.

0: regio-info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimp aan de IJssel. Wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een digitaal café in Haastrecht. Op donderdag 11 juni is er weer een digitaal café in de bibliotheek aan de Grote Haven nummer 2 in Haastrecht. En wel 's morgens tussen 10 en 11 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jim Morrison van de Doors met Love and Medley. Live uit de studio in Bergambacht. Het is woensdag 10 juni 2026.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
0: Ik heet u hartelijk welkom, luisteraars. Het is 6,5 minuut, bijna over de klok van 5 geworden. Ongetwijfeld ook bij u. U luistert naar Thuis Onderweg bij RTV Krimpen de Waard. 4:15 ongeveer gaan we kijken op de weg is gesteld. Op de A20 vanaf Gouda richting, richting Rotterdam is het vrij druk, maar daarover straks meer. 5:30 wat tips voor de platte beeldbuis. En als de aanleiding voor is, dan gaan we weer kijken op de weg rond ongeveer 5:15. En dit is het allernieuwste van Bruno Mars. Ja, het is even wennen, geen middagmagazine en de trein, ja helaas, die gaat ook niet rijden. Welkom bij RTV Krimpen en Waard.

0: Bruno Mars met zijn allerlaatste Risk It All. Hier bij TV Krimpen de Waard, programma Thuis en Onderweg. Ja, de Krimpen de Waard heeft heel veel sloten. Dat zult u ongetwijfeld weten. Heel veel sloten. En ik heb voor u een hele mooie aanrader. Voor een film van ongeveer 12 minuten. Zo lang duurt hij. Hij is pas uitgekomen. En u kunt hem bekijken gewoon op internet. Prachtige beelden, ook onderwaterbeelden. Schitterend. www.sloot.film.nl www.sloot.film.nl. Daar kunt u hem bekijken. Het is een film van Dick Harrewijn en Arthur de Bruin. En ze hebben fantastisch camerawerk verricht enzovoort. Wist u trouwens dat er in een sloot ongeveer 1700 organismen in voorkomen? Geweldig gewoon. Goed, www.sloot.film.nl. Dat is een echte aanrader om die film die ongeveer 12 minuten duurt te bekijken op internet. Heel mooi. We gaan even lekker verder met een oude gouden van de classics en My Lady of Spain.
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Lang, lang geleden. Elf en een halve minuut over de klokken van 5 is het geworden hier bij RTV Krimpen de Waard.

Volgens mij behoorden ze vroeger tot de star, de club van Dureco, hè. My Lady of Spain in de classics. Lekkere gouden ouwe die je hebt kunnen beluisteren bij RTV Krimpelerwaard. Waar het ongeveer, laten we zeggen, ruim 14 minuten over de klok van 5 geworden is. Oh ja, en als we dan gewoon lekker in de natuur blijven, ja, bij die film natuurlijk, dan kan ik u ook mededelen dat melkveehouder Floor de Jong, die heeft een taart gekregen. En hij dacht waarschijnlijk eerst dan, dat is voor mijn 50ste verjaardag. Nee, die kreeg hij van van het collectief Weidehof, vanwege zijn inzet, een beloning als inzet voor broedende weidevogels op zijn land. Op zo'n land zijn ze liefst zelfs 150 paar weidevogels. En omdat hij daar heel veel inzet heeft getoond, heeft hij gewoon van collectief Weidehof een lekkere taart gekregen. Nou, proficiat van deze kant uit. Floor de Jong, de melkveehouder uit volgens mij Bergambacht. Nou, dat was weer iets uit de natuur. En straks heb ik nog iets wat met de natuur heeft te maken. Maar dan kunt u van een hoogte kunt u kijken op de natuur. Het is gewoon maar even afwachten natuurlijk. Laten we even de hoogte inkijken. Dan misschien naar een piramide. Ja, en die staat in Egypte. Wat denkt u daarvan? Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback. Dit zijn de Bengals en Walk Like an Egyptian.

0: Ja, kent u dat dansje nog? Een beetje heen en weer, zo met die armen zo, een beetje heen en weer. Met een echte Egyptische dame. Walk Like an Egyptian van de Bengals. Nou, Gouwe, die heeft kunnen luisteren bij RTV Krimpelewaard. En in het programma Thuis Onderweg, waar het bijna 19 minuten over de klok van 5 is geworden. En heb ik voor u nog een mooie mededeling.
1: De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over 2 podia, verschillende bands die hun muziek ten gehoor brengen. Surfrock editie 2026.
0: Ja, dat is allemaal zaterdag over een week natuurlijk allemaal. En het is ook gratis. Ja, u wordt wel eventjes aan de ingang gecheckt volgens mij. Maar tenminste gecheckt, op een goede manier natuurlijk. Maar het is allemaal gratis te bekijken en te beluisteren. En er wordt ook heel veel voor de kinderen gedaan. Dus gewoon naar surfrock.nl en dan zal het wel ergens staan natuurlijk. Als u dat googelt, wat is dat toch makkelijk, hè? Ik heb u net meegenomen, De Sloot en de film en de melkveehouder Floor de Jong voor zijn broedende weidevogel. Maar ja, die kunt u van verre bekijken als u een trap opgaat en een toren opgaat. En dat is de nieuwe uitkijktoren die geopend is in Lekkerkerk, bijvoorbeeld Den Hoek. Wisha Pannekoek, de wethouder Wisha Pannekoek en gedeputeerde Bonte, die hebben hem geopend. En hij is goed bereikbaar via te voet en met de fiets. En u kunt uw auto parkeren aan het begin van de Okkersekade. Dat is een parallelweg langs de 210, de provincie. Alle weg 210. Het is een tot stand gekomen, die toren, met medewerking van de provincie Zuid-Holland, gemeente Krimpelewaard, het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpelewaard. Nou, dus dat ligt mooi natuurlijk. Lekker eventjes naar boven gaan, dus gelijk ook goed voor de conditie. Ja, als u denkt van, nou, ik moet even stoppen, ja, dan stop je maar eventjes, even weer doorbijten. En dan heeft u, als u boven bent, een schitterend uitzicht over de Krimpelewaard. Vooral als het heel erg mooi is. En vooral als u die mooie wolken ook zijn, die nu er ook zijn. Hè? Ja, het is zonnig en dan weer een wolk, maar dat is echt een typische Hollandse zomer. Zullen we even lekker verder gaan met bijvoorbeeld, ja, laten we maar eens even verder gaan met Brian Ferry en Hard on My Sleeve.
2: Herinnert u zich deze toch?
0: 9 minuten voor de klok van 5:30.

Brian Ferry, de zanger van Roxy Music natuurlijk. Had altijd zo'n echt, vooral bij Roxy Music, zo'n stoer imago. Maar ik heb een keer een interview met hem gezien. Ja, dit is de aardigheid en de sympathieke man zelf. Hè. Brian Ferry en Hard on My Sleeve, hier bij RTV Krimpenwaard. Waar het ongeveer, laten we zeggen, 5,5 minuten voor de klok van 5:30 is geworden. En dat betekent dat we even op de weg gaan kijken. En het valt eigenlijk nog wel mee, want toen ik net hier aankwam in de studio en even dat ging bekijken, al die files, dan ja, toen waren er nog wel aardig wat files, maar ze zijn weer aardig opgelost, tenminste veelal. A20, Hoek van Holland, Gouda tussen Rotterdam-Noord en knooppunt Terbrechtseplein, 3,8 kilometer. 3 minuten vertraging langzaam rijdend verkeer. Ook op die A20, Hoek van Holland, Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 4,1 kilometer. 6 minuten vertraging langzaam rijden tot stilstand verkeer. Dus ja, dat kan wel oplopen. Ook op die A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, 5,3 kilometer, 8 minuten vertraging, langzaam rijden tot stilstand verkeer. En dan gaan we even kijken, zijn er ook provinciale file meldingen? Die A12 trouwens, die is helemaal niet in beeld. Ja, ja, er zijn ook wat, ja, er is er eentje, de bekende, op de N210 Nieuwegein Schoonhoven tussen Benschop en Jaarsveld, 3,1 kilometer en dat geeft een vertraging van 6 minuten en langzaam rijden tot stilstand verkeer. Dus ja, dat valt wellicht wel mee. En nou, als we het dan gelijk over het verkeer hebben, dan hebben we het ook over vrachtwagens en natuurlijk over de truckerrun die geweest is. Dat was een enorm verstijn. Daar kunt u trouwens een verslag van bekijken bij RTV Krimpenwaard. Maar daar kom ik straks nog wel even op. Maar Henk Wijngaard, ja, nou, natuurlijk, ja, die zong er ook over. De containersong. Lekker mee fluiten en meedijnen. En mee zingen met Henk Wijngaard. Want alles gaat tegenwoordig, nou, in de container natuurlijk.

Niet zo somber, joh. Dit is somber. 2 minuten over de klok van 5:30 geworden. En Homewrecker, de allernieuwste van de formatie Sombertus.

0: De formatie ABBA natuurlijk uit Zweden. En Superper Troepaper. Het is 6,5 minuut over de klok bij 5:30 geworden hier bij de Victim Bewaard. In de studio live luistert u naar het programma Thuis en Onderweg. En dat betekent dat het hoog tijd is voor Chris.
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips Thuis en Onderweg.
0: Nou Chris, dat doe ik weer met alle plezier natuurlijk. En ja, ja, het begint eraan te komen. Hè. Morgen begint het WK voetbal. En er staan ook allerlei programma's daarin in het teken van dat voetbal. Op NPO 1 Bloed, Zweet en Tranen. Eerst een documentaire serie over André Hazes van 7 tot 8. Dus trouwens herhaling, maar wel interessant. Dan om het journaal en de reunie. En die gaat over ja, oud-voetballers zoals Hans van Breukelen bijvoorbeeld. Hè. De reunie, een reunie van oud-voetballers die ook in Oranje hebben gespeeld. Om 10:30 Pauw en de Wit, tot ongeveer 11:55. Dan op NPO 3, ja, ze zijn er ook bij. Curaçao is er ook bij, bij het WK. En ongeveer om 9:30, dan kunt u op NPO 3 kijken naar een documentaire over de kwalificatie van Curaçao voor het WK voetbal. 9:30 tot ongeveer 10:30, Curaçao en het wonder van het WK is dat getiteld. Nou, dan hebben we op SBS 6 de WK-quiz. De 4e uit 4 met Johnny de Mol om 8:30. De Oranje Zomer met Helene Hendrings nog steeds. Ook uit Curaçao als het goed is. Dat is ongeveer, even kijken, want er is er doorheen geschreven. 9:55 tot ongeveer 10:50. Zijn er ook films? Nou, het is een beetje magertjes, vind ik hoor. Ja, ja, Legally Blonde op RTL 8. Dat is een leuke film met Reese Witherspoon uit 2001. Want Elle Woods wordt gedumpt door haar vriend die aan Harvard, dus Universiteit Rechten, gaat studeren. En ze probeert hem terug te winnen door zichzelf in te schrijven als rechtenstudent. Maar dit is echter niet zo makkelijk. Komt er ook nog een klassieker op de platte beeldbuis? Ja, natuurlijk op SBS 9. The Intern met, uit 2015 met niemand minder dan Robert De Niro. Van 9:30 tot ongeveer 11:55. En natuurlijk onze eigen tv-kanaal bij RTV Krimpen de Waard. In de Waard aan tafel een item over de zeepkistenrace in Lekkerkerk. En een verslag van de truckrun. En ook een verslag van het nieuwe gemeentehuis. En dan ook nog aan de Waard aan tafel een item over het Waardse sportspelersgala. Nou, dat belooft wat. Natuurlijk. Gewoon lekker kijken naar de platte beeldbuis. Ook naar TV Krimpen de Waard natuurlijk. Hè? En dat kunt u makkelijk vinden. Ik weet dat het voor die Ziggo op nummertje 48 zit. En verder weet ik het eigenlijk niet. Maar goed, gewoon luisteren. En als u geen uitzending ziet, ja, dan hoort u misschien wel mij. Ja, eens even kijken. Ja, momenteel ook. Op, ja, natuurlijk, de kabel. Krant. Nou, zoals je van mij gewend bent, een Duitsstalige plaat naar de tv-tips. En dat is er eentje van Pedro. Schitterende naam trouwens. Pedro. Mandolinen om middernacht. De partymix van de Partydino's. Dus feest er maar lekker op los. Hachi kibaba.

0: Ja, dat was niet moeilijk meezingen, hè? Ja.
1: Je luistert naar Peter van Pelt.
0: En ik heb weer voor u een leuke informatie, een leuk uitje. Ja, en dat is de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek. Ja, die geeft weer een mooie midzomernachtavondconcert. Nou, nacht niet, geloof ik, maar wel een heel mooi avondconcert op het plein in Krimpen aan de Lek. Op zaterdag 27 juni. En 's middags kunt u al luisteren en kijken naar wat solisten, wat jongere solisten. En wilt u meer informatie daarover? Gewoon naar www.crescendokrimpen.nl. www.crescendokrimpen.nl. En vergeet niet, na die S van Simon komt een C van Cornelis. Crescendo, de muziekvereniging, uitvoering 27 juni op zaterdag dus. Ja, op een zaterdag. Zullen we even lekker even rustig aan doen? Gewoon, ga even lekker zitten, ga een beetje achteruit zo. En een beetje de jongere, ouderen, ik moet er altijd heel erg voorzichtig mee zijn. Ja, die herinneren zich nog wel misschien die hele mooie film, die romantische film, The Love Story. En daar heb ik de mooiste titelsong van. Andy Williams en Love Story.

Nog niet in slaap gevallen, luisteraars. Andy Williams met de titelsong uit de film Love Story. En dat is een hele mooie film. Trouwens, het is 12 minuten voor de klok van 6 geworden. Er rijdt geen music train. Ik bevind me op een soort virtueel eiland. Voor mij geen middagmagazine Breek de Week van Ingrid en Wim. En na mij ook geen music train van Geert van der Stelt. Helaas, maar goed. We zijn dus gewoon lekker live alleen in de studio. Met thuis en onderweg. Ik ga het even over de mama's hebben. Ja, mama's. Die nemen een hele belangrijke plaats in, natuurlijk. En ja, het is een moederdag geweest. Maar ja, je kan niet vaak genoeg natuurlijk eventjes aan die mama's denken. En dat doet Phil Collins ook. En daarom de uitgebreide versie van Phil Collins. Als zanger in trouwens in de formatie Genesis. En mama.

0: Voor alle mama's in de Krimpenwaard en de hele wereld. Mama van Genesis, met natuurlijk op de drums Phil Collins en zang. Hier bij RTV Krimpenwaard, waar het ongeveer 5,5 minuut voor de klok van 6 geworden is. En daarom is het hoogste tijd voor...
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht. En alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: Het ging vanmorgen tekeer, maar nu schijnt het een beetje half het zonnetje volgens mij. Ik kan dat door een beetje de matte glazen ramen zien van de studio. Maar het ging vanmorgen echt wel tekeer met die regen. Who Stopped the Rain? CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. En die regenton, ja, die zal wel weer vol zitten, hè.

0: De speciale plaats van deze week. Cool Stop Train van Creedence Clearwater Revival. Hier bij de Week in de Waard, waar ruim 3 minuten voor de klok van 6 geworden is.
1: Thuis en onderweg. Onderweg.
0: De allerlaatste plaats. Traveling Wilburys. Stukje End of the Line.

0: En het is ook het einde van mijn lijntje geworden. De Traveling Wilburys. Besloten als allerlaatste plaats. Deze aflevering van Thuis Onderweg op de woensdag 10 juni 2026. Ja, het zit er weer op. De koek is op. Blijf lekker luisteren naar ons non-stop programma. Geen music train, maar wel ons mooi non-stop programma. En ik wens u een hele prettige woensdag toe. En tot de volgende keer. Adios.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt, niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers... Hij was met hen in contact gekomen via het sociale mediaplatform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
2: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030... In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
4: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
2: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website Van der Wal BV.
6: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

0: Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
4: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
5: Goed man.
6: Ja, tot dan.
5: Kom uit Rotterdam, ja.
6: Alles leeg.
3: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
7: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
3: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
9: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: luistert naar Hit Shadow met Henk Schillevis.
1: Ja, zo'n 6 minuten over het hele uur alweer in aflevering 1994... van het programma Hit Shadow op je eigen RPL. Midland FM en RTV Krimpen naar Waard. En de eerste plaat die je hoorde was er een uit 1961. Tommy uit Tennessee van Ria Valk. En dat nummer heeft ze zelf geschreven. Niet alleen de tekst, maar ook de muziek. Ja, en Lambert Rijns, hij zit aan de andere kant van de ruit voor de techniek, zoals iedere week. Mijn naam is Henk Schellevis en de beste en de grootste gouden ouwe. Ja, en we staan het komende uur, behalve de vaste items, zeven stil bij twee diva's uit de Nederlandse moderne geschiedenis, de popgeschiedenis. Ria Valk en Imka Marina, twee zangeressen die dit jaar 85 jaar zijn geworden. Onvoorstelbaar, hè? En nog best nog wel actief zijn. Ondanks alles, ja, hoor je af en toe nog wel wat van ze. En ik heb ze alle twee ook onlangs nog op televisie gezien. Nou, wij gaan wat nummers van ze draaien. We gaan niet de hele levensloop, de hele biografie behandelen. Maar we pakken er gewoon een paar leuke muzikale momenten uit het komende uur. Steeds één nummer met een, ja, iets wat er mee te maken heeft. Dat kan iets in een andere taal van een andere artiest zijn. Dus het zijn steeds twee blokjes, of ja, blokjes van twee nummers. En zo, ja, hopen we het uur een beetje door te komen met deze leuke muziek. Nou, Tommy uit Tennessee uit 1961. Ja, dat was behoorlijk succes. Hè. Als flipside weliswaar werd het uitgebracht van Afscheid van een Soldaat. Maar in Duitsland werd het ook op single uitgebracht. Nou ja, Ria schreef niet zelf de tekst. Dat liet ze over aan Heinz Kuck. Maar dan werd het Tommy aus Tennessee.

Tommy uit Tennessee met Ria Valk nog een keer. Hè? Ria Valk, geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Ja, in 1949 verhuist het gezin dan naar Amsterdam-Oost. En via een buurjongen leert ze dan gitaar spelen. Nou, dan doet ze mee aan een talentenjacht. En daar werd ze tweede met het nummer Tutti Frutti. Dat was een talentenjacht om een Elvis-imitatiewedstrijd. En ja, toen kreeg ze een platencontract aangeboden. Nou, na de twee singles die niet zo'n groot succes werden, kwam er uiteindelijk een hitsucces. En de opvolger van dat hitsucces was dan weer Afscheid van een Soldaat. Hè, Wooden Heart van Elvis Presley in de Nederlandse versie. En Tommy uit Tennessee. Ja, dan gaan wij even een onderbreking met de top 3 van 50 jaar geleden. Die van zaterdag 12 juni 1976. Het Verenigd Koninkrijk volgens Record Mirror. Ja, we slaan er één over, want twee weken later is die hitparade terechtgekomen. Door de Bank Holidays waren er geen gegevens vorige week beschikbaar. Dus dat was dezelfde als die van 14 dagen geleden. Van 1 naar 3 gezakt, J.J. Barry met No Charge. The Wings en Silly Love Songs van 6 naar 2. En Combine Harvester van The Wurzels van 2 naar 1. En dan in Nederland volgens de top 40. Could It Be Magic van Donna Summer blijft op 3 staan. Julien Clerc zakt van 1 naar 2 met This Melody. En Rocky van Don Mercedes van 4 naar 1. En dan in de Verenigde Staten volgens Billboard van 2 naar 1. Silly Love Songs van Wings. Get Up en Boogie van de Silver Convention van 3 naar 2. En van 4 naar 3 gestegen Misty Blue van Dorothy Moore.

Ja, Dorothy Moore in ieder geval. Team Euro denken, Misty Blue. 50 jaar geleden steeg het in de Amerikaanse hitparade van een vierde naar een derde plaats. Een plaats die in Nederland helemaal niets gedaan heeft. Ja, Ria Valk, maar we hadden ook Imca Marina. Ze is ook in 1941 geboren, maar dan op 13 mei in provincie Groningen. Als Hendrikje Imca Bijl. Ja, en haar artiestennaam is eigenlijk een samentreksel van haar tweede voornaam Imca en haar tweede voornaam van haar moeder, die Anna Marina als voornaam had. Dus dan wordt het Imca Marina. Ja, nou ja, zij begon op hele jonge leeftijd al te zingen. Hè. Ze kreeg zanglessen. En men had voor haar toch een carrière in het verschiet liggen. Een klassieke carrière als mezzosopraan. Maar ja, Imca had eigenlijk geen zin om jarenlang aan het conservatorium te gaan studeren. Ja, en dan uiteindelijk gaat ze dan toch maar gewoon in de moderne muziek zingen. Aangemoedigd door Brandon de Mosquito neemt ze haar eerste platen op. Duitsstalige platen helemaal in het begin. Hè, als Las mein Herz nicht weinen, maar ook über den Wolken ist Sonnenschein.

met Über den Wolken ist Sonnenschein. Ja, Heinz Gietz, hij schreef de tekst van het nummer. Ook de man die Ich will ein Cowboy als Man geschreven heeft voor Gieten. En wat we kennen als Ik wil een Cowboy als Man van Ria Valk. En hij was ook producer van heel veel artiesten, zoals Connie Freuboes, maar ook voor Roland W. En Roland Wechtler, de man achter Monja. Ja, nou, het kon natuurlijk niet uitblijven dat dit nummer ook in het Nederlands werd vertaald. Ook door Imca Marina, maar ook door een andere zangeres uit die tijd, Treya Dobbs. Ja, zij is van 1947, dus zij is nog geen 85. Maar ja, ze had wel succes in die tweede helft van de jaren 60. Met Achter de Wolken is Zonneschijn.

0: Dit is Midland FM. Radio voor oude water en omgeving. MTV
1: Krimpenaar. Nou, bijna zo'n 7 minuten wordt half uur een tijd voor de verjaars- en memorialkalender. Johnny Blanco. Tekstschrijver, ook zanger, die ook nummers voor Anja geschreven heeft. Het is zijn geboortedag en dat is van op dinsdag 9 juni 88 jaar geleden. Diezelfde dag ook de geboortedag van Benny Nijman, 75 jaar geleden. En de verjaardag van Theo van S van de Shoes. En hij hoopt 80 jaar te worden dan op die dag. En dan maandag de 15e, ook nog even te noemen, de geboortedag van Demis Roussos, 78 jaar geleden. Maar donderdag 11 juni... is het de sterfdag van de Franse zangeres Françoise Hardy. Zij overleed 2 jaar geleden op 80-jarige leeftijd. Hij heeft ons heel veel mooie nummers achtergelaten, ook veel heel grote hits. En ja, zoals veel van die internationale artiesten, zong ze in diverse talen. Tous les garçons et les filles, overbekend nummer. Ja, als je het gaat vertalen in het Italiaans, dan is het eigenlijk tous les gens de mon âge, tous les garçons et les filles de mon âge. Maar ja, de intentie blijft hetzelfde. Hier is Françoise met Quelli della mia età.

Uit 1963, Françoise Hardy met de Italiaanse versie van het nummer Tous les garçons et les filles. En we draaiden die plaat omdat het de donderdag 11 jaar is het haar sterfdag. Herdenken we haar. 2 jaar geleden overleed ze op 80-jarige leeftijd. In het programma Het Shadow zijn wij bezig met 2 topartiesten... denk ik toch wel uit de Nederlandse geschiedenis. Ria Valk en Imca Marina, beide 85 jaar geworden dit jaar. Een staat van dienst achter de rug. Ja, en dan gaan we toch weer naar Ria Valk. Hè. Ja, de Bam Bamboe Show van de AVRO. Daar mocht ze optreden met haar eerste nummer Dans de Bam Bamboe. Dat kwam op single, dat werd geen hit. Ze moest eigenlijk nog een jaartje wachten. En een nummer wat uit het Zweeds kwam, nou, dat werd haar grote doorbraak. Ja, de tekst was geschreven door Willy Rex. En dat is het pseudoniem van Willem Karel Munnik. Een man die overleden is in 1974, was een Nederlandse liedjeschrijver. En heeft heel veel nummers geschreven. Waaronder dit rock'n'roll-achtige nummer met de tekst, de Nederlandse tekst voor Ria Valk. Rocking.

0: Hitshadow. Ja, dat verklaart Tommy dan ook weer. Hè. Met Billy werd het niks, dus een jaar later ging het met Tommy verder. Ja. Je hoorde Ria Valk met Rocking Billy. Een nummer geschreven door Stieg Andersson. Hè. Later werd hij de manager van ABBA. En hij had dit nummer eigenlijk geschreven voor de Zweedse zangeres Lil Babs. Lil Babs is een Zweedse zangeres die overleden is in 2018. Ja, heel veel nummers op haar naam heeft staan. En ja, deze uitvoering van Rocking Billy, hè, die oorspronkelijke versie, die Zweedse versie, nou, die klinkt echt heel anders, hoor. Dus we gaan hem toch laten horen. Hier is Lil met Klasjöran.
1: Är du kär i mig ännu, Klasjöran? Har du kvar dina känslor?

0: Nog even geduld en dan is het weer zover. Donderdag 16 juli, van 's morgens 9 tot 's avonds 6, de Oldtimers Day.
1: Cover or topper.
2: Ja, en die Oldtimers Day natuurlijk ook op al die andere stations van RTV Midden-Holland. En ja, daar gaan we de komende weken nog uitgebreid aandacht aan besteden. Maar zet het alvast in je agenda, donderdag 16 juli. Ja, voor de cover or topper. Ja, Wanda Jackson, Amerikaanse zangeres, heeft er 6 uur over gedaan om dit nummer vocaal op de plaat te zetten, want ze wilden het in het Duits doen. Ja, en dat viel natuurlijk niet mee om het een beetje perfect te krijgen. Dus dat duurde even, maar ik neem toch mijn petje af voor artiesten die dat dan in zo'n aparte taal, in zo'n vreemde taal voor hun doen. Ja, werd natuurlijk ook weer in het Nederlands vertaald door allerlei zangeressen. En zowel Ria Valk als Imca Marina kwamen met dit nummer in de Nederlandse hitparade. Ja, Santo Domingo, oftewel Fernando, Alfredo en José.

staan. Santo Domingo uit 1965 in twee uitvoeringen van Ria Valk en Imca Marina. Ja, Imca Marina, haar carrière zat een beetje in het slop. Tussen 65 en 72 had ze geen enkele hit gehad. Maar in 72 was ze weer helemaal terug. Ze had een nummer van een Belgische zangeres van een jaar eerder op de plaat gezet in het Nederlands met de titel Viva España. En dat werd een behoorlijke hit, ook in Duitsland. Maar Imca kennende nam het in diverse talen op. Ja, ook in het Spaans. Hoe kan het anders? Dus hier is Viva España, maar dit keer in het Spaans.

1973 een hit met Viva España. En toen ik dat een keer tegen mijn oudste dochter zei, toen zei ze, laat maar raaien. Het jaar erop kwam ze met Bella Italia. Nou ja, dat lag natuurlijk voor de hand, maar ik vond het wel slim gevonden van haar. Hier is Imca nog een keer met Bella Italia in het Italiaans.

0: Ja, Imke Marina was in 72 en 73 weer helemaal terug met Viva España en Italia, Bella Italia. Ja, zometeen terug naar Ria Valk, hè, die ja, op een gegeven moment na een aantal jaar toch wel een beetje genoeg had van die cowboyliedjes. Ze werd ook ouder en ja, toen kwamen er wat serieuzere liedjes. En aan het eind van de jaren 60 ging ze zich meer toeleggen op het beetje op carnavalsachtige muziek. Nou, een beetje nummer gekozen wat heel vrolijk uitziet, ondanks dat het geen carnavalsnummer is. Maar we gaan eerst naar Radio 270 nog een keer. Een zender die 60 jaar geleden met haar uitzendingen begon. En dit is een stukje uit 3 augustus 1966.
1: A girl like you at number 20 on the 270 top 40. Time on 270 is 25 minutes to 11 o'clock. And you know, three world champions, Rolf Tibblin and Torsten Hallman of Sweden and Jeff Smith of England, will be competing in the North's International Motocross of the Year at Boltby near Thirsk on Sunday at 2 p.m. Also lined up for this big attraction, Dave Bickers, Swiss champions Rodi Heisler and Lauren Stocker. Boltby on Sunday.

0: piston drums. Time on 270 is now 18 minutes before 11 o'clock. And ladies, you know, now you can disinfect your sink every time you turn on the tap. With GuardStick. It's a thin stick of solid disinfectant. You put GuardStick in the hole in the sink grill and leave it there. Every time you run the tap, a little GuardStick disinfectant is dissolved.
1: Stukje van Radio 270 van 3 augustus 1966 met Pieter Bouwman. Dat vorige week ook twee stukjes uit diezelfde show draaiden. En daartussendoor hoorde je uit 1969 Ria Valk met Kassatjok. En dat was een bekende dans, van oorsprong een Russisch nummer, een Russische dans. En Joop Partenge, hij had de Nederlandse tekst voor dit nummer geschreven. En de man die in 1981 is overleden, heeft heel veel Nederlandse teksten geschreven. En dit dus als Kassatjok. Nou, van oorsprong was het een instrumentaal nummer door Dimitri Dorakine, noemde zich Le Dimitri. Had ook zelf een hit met dit nummer, ook in de Nederlandse hitparade, met dezelfde titel Kassatjok. Junk.

Ja, Le Dimitri met Kasachok uit 1969 ook. En ik weet nog wel dat ik in 1969 niet kon kiezen tussen die uitvoering van Ria Valk en Le Dimitri. Toen dacht ik, nou ja, dan koop ik ze alle twee maar. En die twee singeltjes liggen hier echt op de draaitafel. Hè? Want in Hit Shadow komt alles nog van vinyl. Soms hoor je dat ook wel. Moet maar eens terugluisteren naar Rocking Billy, een singeltje wat zo vaak gedraaid is. Ja, ik weet niet, want dat heeft niet op een ijzeren waslijn gevallen, zoals de Dear Mrs. Appleby van David Garrick. Maar hoe dat nou weer gebeurd is, oh ja, ik weet het alweer, ja. Ja, die is ook naar beneden gevallen. Wij hadden vroeger in de gang een houten kapstok hangen. En toen viel die precies op die kapstok en ook weer een stukje eruit. Ja, dat is inderdaad waar, ja. Dus ja. Goed, nou ja, er liggen nog twee platen op de draaitafel. En ik denk dat we daar tijd genoeg voor hebben. Ik zat net tegen Lambert, moet een beetje opschieten. Want we zitten niet in de tijd. Maar dat denk ik dat we wel zijn. En dat is wel fijn dat we dat kunnen doen. Imka Marie.

0: ooit als hoogste positie nummer 5 in de Veronica Top 40. Imca Marina met Harlequino, oftewel Nur nicht weinen. Ja, Imca Marina, die nog onlangs op televisie was nadat zij 85 jaar geworden was. Dat was op 13 mei 1941. Dus ja, na 13 mei dit jaar 85 jaar geworden. En ja, nog vol levenslust, hè? Ondanks dat ze best wel heel veel heeft meegemaakt. Ze is ook erg ziek geweest. Maar ze was er weer in dat, op dat feestje op haar 85-jarige verjaardag. En ze zong ook gewoon nog mee live, alsof er niks aan de hand was. Heerlijk was dat. En ook Ria Falk natuurlijk, hè? In 2025. Ja, ook heel veel ziekte geweest. En ja, ze is weer terug. Ze stond op 20 september in het theater met de voorstelling Nacht van de Nostalgie met veel andere Nederlandse artiesten. Ja, en ze was er toch weer. Ook een vrouw die heel veelzijdig is. Nou, met haar gaan we eindigen. En ja, volgende week is Hit Shadow weer. Nieuwe aflevering, dan een Veronica Top 40. Lambedrijs, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis. En ja, volgende week zelfde zender, zelfde tijd, zelfde dag. En ja, tot aan nieuws en weer laten we je alleen met Ria Falk. Ik zei het al eerder, wat serieuzere liedjes ging ze in 64, 65 zingen. Als ik de golven aan het strand zie, was een van die nummers. Señorita Rita is het origineel. Maar ze zong het ook in het Duits. Nou, we hebben Imca als laatste in het Duits gedraaid. Doen we dat ook met Ria. En dan heet het Ich denke immer nur an Peter.
1: Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
3: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
2: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

0: radio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: regio-info.
1: De Stolwijkse zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons polderbad in Stolwijk de jaarlijkse zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter, uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 10:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
4: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
3: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

You gotta do is call me. You gotta do it, man. See, you want to be.

Info. De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

De 8e editie van Surf Rock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surf Rock, editie 2026.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: B. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Een korenfestival in Rotterdam. Op zaterdag 13 juni vindt voor de zesde keer het korenspektakel Rotje Koor Festival plaats. Het centrum van Rotterdam bruist die dag van zang en gezelligheid. Met 100 koren op ruim 20 binnen- en buitenpodia, verspreid over bijzondere en historische locaties in het hartjecentrum van Rotterdam. De optredens beginnen om 11 uur 's morgens. Ook daarbij bent u van harte welkom.

0: info.
1: Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: regio-info.
1: Een foodtruckfestival in Krimpen aan de Lek. Van 12 tot 14 juni wordt het Tialfs Foodtruckfestival georganiseerd in Krimpen aan de Lek. Plaats van handeling is het ijsbaanterrein in het dorp. De toegang tot het festival is gratis. U bent erbij van harte welkom.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

0: Regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 20:00. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

Info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 14 juni aanstaande verzorgd door de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: Expo.
1: Een orgelconcert in Haastrecht. Dag luisteraars, de organist Leander van der Bos, helemaal uit het Zeeuwse Goes. Die bespeelt op zaterdag 20 juni vanaf 3 uur 's middags het monumentale Van Damorgel in de hervormde kerk van Haastrecht. En klinken dan werken van bekende componisten. Vindt u het leuk om erbij te zijn? Dat is mogelijk vanaf 3 uur 's middags zaterdag 20 juni. En toegang tot het gebeuren is gratis.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald.
0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studie...
1: is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en...

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krimpen de Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 15 op 16 juni wordt de Algarabrug bij Krimpen aan de IJssel afgesloten. Tussen 's nachts 1 en 5 wordt het verkeer in beide richtingen tijdelijk stilgezet. Dit vanwege langdurige brugopeningen. En naast het oponthoud is de wisselstrook wel gewoon geopend in de richting van Capelle aan de IJssel. Kijk voor meer informatie en de laatste actuele stand van zaken op rijkswaterstaat.nl/onderhoud Algarabrug.

Info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: twee krimpen erbij. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

De 8e editie van Surfrock staat voor de deur. Tijdens het weekend van 19 tot en met 21 juni staan er langs de Surfplas in Krimpen aan de Lek, verdeeld over twee podia, verschillende bands die hun muziek ten gehore brengen. Surfrock, editie 2026.

0: regio-info.
1: De Stolwijkse Zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons polderbad in Stolwijk de jaarlijkse Zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter, uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie